Wanneer mijn wijn dat op is, dan mag ik zitselbes. Denn wanneer mijn neus zo rond slinkt, dat moet je ook geen ahnung was me drinkt. Ik schaar op de kwaliteit en niet op het etiket. Die muziek onderweg van Wien zingt mijn medicijn. De volmond moet mijn stempel zijn, denn vier Viertel brauche ich vom Wein. Ich bin bestimmt kein Wassermann, ne, denn ich schau kein Wasser an. Aber wenn ich mein Wanderl bess, dann is mir wurscht der Press. Ich trink vom Besten, aber langsam, langsam, zitzel, zitzel, zitzel, zitzel bess.

0: heet in de haan van Toorn. Hoor dat nou weer, mijn dames en heren.
1: Charles Hodenaar.